0: Sârtnar Radio Noordzee.
1: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
2: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
3: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
6: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
5: Welke artiesten komen naar deze reunie?
6: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen
5: Hoeveel mensen komen er?
6: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar.

0: Noordzee.
1: Vandaag krijgen we aan de kust regenbuien. Het wordt niet warmer dan 14 graden bij een vrij krachtige westenwind. Tegen vanavond wordt het wel droger. Ook morgen blijven die temperaturen rond de 13 graden hangen.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio

0: van den Driessen.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
7: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
10: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
9: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
10: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
9: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
10: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
9: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
10: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
9: Jullie verwachten best wel veel mensen.
10: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
9: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
10: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
9: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
10: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzeechefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot 10.000 euro ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanent

0: de route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
1: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
0: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
4: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
5: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
6: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
9: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
8: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
9: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
8: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
9: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
8: Wat komt er dan in De Weert Sport?
9: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
8: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
9: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
8: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
9: Wel, mijn schoonbroer Filip gaat op pensioen, hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
8: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
9: Dank je wel.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
10: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV-rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
11: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
10: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Matthijven.
13: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
12: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
14: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
8: Dit is op een hele bijzondere site.
14: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
8: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
14: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
8: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
14: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
8: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
14: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
8: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
14: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
8: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
14: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
8: En hoe heet het?
14: Graanmolenhof.
10: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noord.

0: Dagklapper.
1: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt de Filmclub 62 de film Autofiction naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via een abonnementenboekje. Comedy Oostende brengt vanavond om 19:00 de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. En dan heb ik nog dit om 1:30 deze namiddag en vanavond om 19:00 gaat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper, nou fijne dag.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
4: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
3: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
4: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
3: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
4: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
3: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
4: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
3: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
4: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
3: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
4: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
3: Dat is op een bepaald moment gestopt?
4: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
3: Wat is er nu geworden van het zwembad?
4: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
3: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
6: Hier in de site bij het AZ Oostende.
7: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverok ook aanwezig zal zijn.
8: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik kan zeker daar van mijn uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
10: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.

0: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
2: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
2: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
3: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
2: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
3: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Halemees.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Frank Dierkens.
7: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombé.
3: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor

0: juni hebben we met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
1: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
2: Maar we zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen dat we hebben en we mogen tonen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vandaag krijgen we aan de kust regenbuien. Het wordt niet warmer dan 14 graden bij een vrij krachtige westenwind. Tegen vanavond wordt het wel droger. Ook morgen blijven die temperaturen rond de 13 graden hangen.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
7: We blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
3: En info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
4: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
9: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
11: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
12: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
6: Welke artiesten komen naar deze reunie?
12: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
6: Hoeveel mensen komen er?
12: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
6: En wat doen die artiesten op een reunie?
12: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
6: En daar is wel nood aan?
12: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat

0: meer en meer uitbreiden.
1: Waarom is het in Oostende?
0: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende, dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De North Sea Chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
4: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur onder andere.
6: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
7: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
8: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
10: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
9: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
10: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
9: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
10: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
9: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
10: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
9: Jullie verwachten best wel veel mensen.
10: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
9: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
10: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
9: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
10: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee. Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Venduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
12: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
11: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
14: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Romina van Horen.
16: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
17: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
16: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
18: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
9: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
18: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
9: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
18: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
9: Wat komt er dan in de weertsport?
18: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
9: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
18: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
9: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
18: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
9: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
18: Dank je wel.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
11: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee, dagklapper.
19: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt de filmclub 62 de film Autofiction naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via een abonnementenboekje. Comedy Oostende brengt vanavond om 19:00 de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. En dan heb ik nog dit, om 1:30 deze namiddag en vanavond om 19:00 gaat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper, nou een fijne dag.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
9: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
20: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
9: Dit is op een hele bijzondere site.
20: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
9: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
20: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met twee nieuwbouwwoningen.
9: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
20: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
9: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
20: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
9: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
20: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
9: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
20: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
9: En hoe heet het?
20: Graanmolenhof.
11: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
0: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start krijgen.
21: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
22: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissen is menselijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordsea Chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
4: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
11: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
23: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
9: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
23: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
9: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
23: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
9: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
23: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
9: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
23: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met op de burgemeester uitgenodigd speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk, voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
9: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
23: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
9: Dat is op een bepaald moment gestopt?
23: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
9: Wat is er nu geworden van het zwembad?
23: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
9: Proficiat met 50 jaar Vermeijlenschool Muriel Julet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
6: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
8: Ik ben Elsioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
11: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Venduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV-rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
12: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
11: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot de Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
25: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
26: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Vandaag krijgen we aan de kust regenbuien. Het wordt niet warmer dan 14 graden bij een vrij krachtige westenwind. Tegen vanavond wordt het wel droger. Ook morgen blijven die temperaturen rond de 13 graden hangen.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Burgemeester John Crombie, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad. U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
1: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
10: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
1: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
10: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
1: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden 2 delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
6: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
8: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
13: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
11: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
4: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
11: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding, wel lekker zaal. In 89 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
15: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
16: En dat is heel de zomer lang gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
17: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
18: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
9: Welke artiesten komen naar deze reunie?
18: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
9: Hoeveel mensen komen er?
18: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
9: En wat doen die artiesten op een reunie?
18: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
9: En daar is wel nood aan?
18: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
9: Waarom is het in Oostende?
18: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
11: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Venduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
2: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
8: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
7: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
8: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
7: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
8: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
7: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
8: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
7: Jullie verwachten best wel veel mensen.
8: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
7: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
8: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
7: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
8: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden 2 delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt de filmclub 62 de film Autofiction naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via een abonnementenboekje. Comedy Oostende brengt vanavond om 20:00 de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. En dan heb ik nog dit, om 1:30 deze namiddag en vanavond om 19:00 gaat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper, nou een fijne dag.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert, zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
9: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
7: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
9: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
7: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
9: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
7: Wat komt er dan in De Weert Sport?
9: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
7: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
9: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
7: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
9: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
7: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
9: Dank je wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het gaat eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de garnaalkroket verdwenen is.
11: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
12: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
13: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpallen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot 10.000 euro ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
14: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
15: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
7: Dit is op een hele bijzondere site.
15: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
7: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
15: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
7: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
15: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
7: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
15: Wel, een woning hier start vanaf 344.000 euro. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
7: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
15: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
7: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
15: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
7: En hoe heet het?
15: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk de Grauwe.
17: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
18: Ik ben Nancy Bourquani.
19: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
2: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de rechels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
21: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
22: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
23: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag krijgen we aan de kust regenbuien. Het wordt niet warmer dan 14 graden bij een vrij krachtige westenwind. Tegen vanavond wordt het wel droger. Ook morgen blijven die temperaturen rond de 13 graden hangen.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
24: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
7: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
24: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
7: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
24: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
7: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
24: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
7: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
24: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
7: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
24: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
7: Dat is op een bepaald moment gestopt?
24: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
7: Wat is er nu geworden van het zwembad?
24: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijden School, Muriel Jullet.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen drie weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gael Bouzin.
8: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
9: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
2: Wel, we hebben eigenlijk

0: Ik neem hen ook voor ons politiekorps en we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
0: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot 10.000 euro ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
2: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We lanceren vandaag de Martbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
4: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
5: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad. Maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
3: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor

0: onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV-rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
3: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Natasja Waldman.
5: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
6: Ik ben Joke Doodlewoman.
7: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
10: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
9: Welke artiesten komen naar deze reunie?
10: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
9: Hoeveel mensen komen er?
10: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
9: En wat doen die artiesten op een reunie?
10: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
9: En daar is wel nood aan?
10: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
9: Waarom is het in Oostende?
10: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
2: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
1: Noordzee-regionieuws.
2: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
11: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt de filmclub 62 de film Autofiction naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via een abonnementenboekje. Comedy Oostende brengt vanavond om 19:00 de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. En dan heb ik nog dit, om 1:30 deze namiddag en vanavond om 19:00 gaat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne dag.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
12: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
9: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
12: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
9: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
12: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
9: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
12: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
9: Jullie verwachten best wel veel mensen.
12: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
9: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
12: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
9: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
12: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afro-Zee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afro-Zee komt terug.
14: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
15: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De North Sea Chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot 10.000 euro ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
16: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
2: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
17: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
9: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
17: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
9: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
17: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
9: Wat komt er dan in De Weert Sport?
17: Wel, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
9: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
17: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
9: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
17: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
9: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
17: Dank je wel.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk Matthijven.
19: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
18: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
3: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
21: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
22: Cultbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag krijgen we aan de kust regenbuien. Het wordt niet warmer dan 14 graden bij een vrij krachtige westenwind. Tegen vanavond wordt het wel droger. Ook morgen blijven die temperaturen rond de 13 graden hangen.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
9: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
23: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
9: Dit is op een hele bijzondere site.
23: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
9: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
23: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
9: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
23: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
9: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
23: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
9: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
23: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
9: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
23: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
9: En hoe heet het?
23: Graanmolenhof.
2: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen drie weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turismo Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Marijkerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
7: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
1: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
7: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
1: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
7: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
1: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
7: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
1: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
7: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
1: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
7: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
1: Dat is op een bepaald moment gestopt?
7: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
1: Wat is er nu geworden van het zwembad?
7: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
2: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
4: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
5: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
6: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
7: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
5: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gouden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerk, bommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
7: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
5: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
7: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
5: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
2: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Natasja Waldman.
4: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
5: Ik ben Joke Doodlewoman.
6: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
9: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen drie weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Vanavond om 17:45 en 20:15 brengt de filmclub 62 de film Autofiction naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via een abonnementenboekje. Comedy Oostende brengt vanavond om 20:00 de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. En dan heb ik nog dit, om 1:30 deze namiddag en vanavond om 19:00 gaat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper, nou een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
4: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
5: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
4: Welke artiesten komen naar deze reunie?
5: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
4: Hoeveel mensen komen er?
5: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
4: En wat doen die artiesten op een reunie?
5: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
4: En daar is wel nood aan?
5: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
4: Waarom is het in Oostende?
5: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
7: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
8: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot 10.000 euro ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
9: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
10: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
4: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
10: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een twaalftal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
4: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
10: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
4: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
10: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
4: Jullie verwachten best wel veel mensen.
10: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
4: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
10: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
4: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
10: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
14: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombe.
12: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
17: Wel, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is, met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
18: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
19: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag krijgen we aan de kust regenbuien. Het wordt niet warmer dan 14 graden bij een vrij krachtige westenwind. Tegen vanavond wordt het wel droger. Ook morgen blijven die temperaturen rond de 13 graden hangen.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
20: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
4: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
20: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
4: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
20: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
4: Wat komt er dan in De Weert Sport?
20: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
4: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
20: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
4: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
20: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
4: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
20: Dank je wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
7: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
4: Dit is op een hele bijzondere site.
7: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
4: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
7: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
4: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
7: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
4: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
7: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
4: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
7: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
4: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
7: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
4: En hoe heet het?
7: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Regionieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordsea Chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefaan Reinaert.
8: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
10: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
11: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
12: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Marijkerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
13: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die...

0: Verjaardag, komt dat misschien nog eens terug?
1: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met op de burgemeester uitgenodigd speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen, eigenlijk voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
0: U zei het daarnet, en het spreekt een beetje tot de verbeelding, dat was een school met een eigen zwembad.
1: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
0: Dat is op een bepaald moment gestopt?
1: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
0: Wat is er nu geworden van het zwembad?
1: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
0: Proficiat met 50 jaar Vermeijlenschool Muriel Julet.
2: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Venduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV-rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
4: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
7: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Burgemeester John Crombie, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad. U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
0: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
4: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
0: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
4: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit

0: cijfers van de Intercommunale Kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond om 17:45 en 20:15 brengt de filmclub 62 de film Autofiction naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via een abonnementenboekje. Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. En dan heb ik nog dit, om 1:30 deze namiddag en vanavond om 19:00 gaat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper, nou een fijne dag.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
5: We blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid, dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
7: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst €141 miljoen te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
8: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
9: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
10: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
11: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
0: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
12: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
4: Welke artiesten komen naar deze reunie?
12: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
4: Hoeveel mensen komen er?
12: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
4: En wat doen die artiesten op een reunie?
12: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
4: En daar is wel nood aan?
12: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
4: Waarom is het in Oostende?
12: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
0: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
14: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
15: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar de Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
17: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
19: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
20: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag krijgen we aan de kust regenbuien. Het wordt niet warmer dan 14 graden bij een vrij krachtige westenwind. Tegen vanavond wordt het wel droger. Ook morgen blijven die temperaturen rond de 13 graden hangen.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
21: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
4: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
21: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
4: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
21: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
4: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
21: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
4: Jullie verwachten best wel veel mensen.
21: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
4: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
21: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
4: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
21: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden 2 delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Olivier Vervaake, Koga Baulier.
23: Ik ben David Nassus.
24: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
25: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
26: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
4: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
26: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
4: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
26: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
4: Wat komt er dan in de Weertsport?
26: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
4: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
26: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
4: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
26: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
4: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
26: Dank je wel.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
5: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
6: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
5: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
8: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
9: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
23: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij
10: Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Radio Noordzee.
4: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
13: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
4: Dit is op een hele bijzondere site.
13: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
4: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
13: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
4: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
13: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
4: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
13: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
4: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
13: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
4: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
13: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
4: En hoe heet het?
13: Graanmolenhof.
11: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
12: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Noordzee regionieuws.
11: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen.
5: burgemeester John Crombe.
14: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
5: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Willy Sommers.
17: Ik ben Romina van Horen.
18: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
19: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee.
27: Noordzee.
20: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
28: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
4: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
28: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
4: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
28: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
4: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
28: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
4: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
28: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
4: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
28: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
4: Dat is op een bepaald moment gestopt?
28: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
4: Wat is er nu geworden van het zwembad?
28: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
5: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
15: Nieuws en info aan de kust.
20: Radio Noordzee.
15: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
5: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt de filmclub 62 de film Autofiction naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er 8 euro, maar wel via een abonnementenboekje. Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten 12,5 euro. En dan heb ik nog dit om 1:30 deze namiddag en vanavond om 7:00 gaat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper, nou een fijne dag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
3: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
3: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
4: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
3: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
4: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
6: Het is toch wel een weg dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
7: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot 10.000 euro ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
8: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
2: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
10: Wat we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
12: Ik ben Haris Brataneus.
13: Ik ben Christophe Vermeijden.
14: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombe.
4: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Die spreuk is in het Frans. Je crois que compétre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
15: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
16: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goka verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag krijgen we aan de kust regenbuien. Het wordt niet warmer dan 14 graden bij een vrij krachtige westenwind. Tegen vanavond wordt het wel droger. Ook morgen blijven die temperaturen rond de 13 graden hangen.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
18: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
17: Welke artiesten komen naar deze reunie?
18: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
17: Hoeveel mensen komen er?
18: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
17: En wat doen die artiesten op een reunie?
18: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen. Maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen. Een babbeltje te slaan. Over herinneringen op te halen. Nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie. Om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
17: En daar is wel nood aan?
18: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
17: Waarom is het in Oostende?
18: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
2: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen drie weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
8: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
7: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
8: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
7: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
8: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
7: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
8: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
7: Jullie verwachten best wel veel mensen.
8: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
7: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
8: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
7: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
8: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
2: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
4: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
5: Dus het is de Drieluik en het Toanengebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Brederen brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Brederen. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
8: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de 3e generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
7: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
8: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
7: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
8: Wel, de eerste optie was om een 4e generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop en daarna zal ons pand verkocht worden.
7: Wat komt er dan in de Weertsport?
8: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
7: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
8: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
7: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
8: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
7: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
8: Dank je wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
2: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
8: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
7: Dit is op een hele bijzondere site.
8: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
7: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
8: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
7: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
8: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
7: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
8: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
7: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
8: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
7: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
8: Dat klopt. De site heeft verschillende

0: posten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen drie weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond om 17:15 en 20:15 brengt de Filmclub 62 de film Autofiction naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via een abonnementenboekje. Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. En dan heb ik nog dit om 1:30 deze namiddag en vanavond om 19:00 gaat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper, nou fijne dag.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
5: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
4: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
5: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
4: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
5: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
4: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
5: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
4: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
5: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
4: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
5: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
4: Dat is op een bepaald moment gestopt?
5: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
4: Wat is er nu geworden van het zwembad?
5: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
0: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
7: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
8: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
9: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De North Sea Chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot 10.000 euro ondersteuning kan krijgen.

0: Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefaan Reinaert.
1: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
0: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
3: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
3: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
4: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
3: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
4: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk de Grauwe.
6: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
7: Ik ben Nancy Bourquani.
8: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombé.
4: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: De vertelavond van Gabby BQ in Ichtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Ichtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
10: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
11: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag krijgen we aan de kust regenbuien. Het wordt niet warmer dan 14 graden bij een vrij krachtige westenwind. Tegen vanavond wordt het wel droger. Ook morgen blijven die temperaturen rond de 13 graden hangen.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
13: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
12: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen drie weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
15: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
17: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
18: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
18: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
18: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
18: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaatst. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
18: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
18: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
0: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
1: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
0: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
20: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 72. Hè? Dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
21: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Brederen brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Brederen. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
12: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
23: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
22: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
23: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
22: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
23: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
22: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
23: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
22: Jullie verwachten best wel veel mensen.
23: Wij schatten toch een heel aantal teams, als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
22: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
23: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het kurszaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
22: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
23: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Regionieuws.
0: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV-rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
4: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
6: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Servaas Buisgaard.
8: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
22: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van de Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
4: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie de Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
22: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
4: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
22: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
4: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
22: Wat komt er dan in de Weertsport?
16: Maar dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
22: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
16: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
22: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
16: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
22: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
16: Dank je wel.
9: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
10: Nieuws en info aan de kust.
11: Noordzee regionieuws.
0: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen drie weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Nieuws en info aan de kust.
9: Nieuws en info. Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
11: Noordzee, dagklapper.
13: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt de Filmclub 62 de film Autofiction naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via een abonnementenboekje. Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. En dan heb ik nog dit, om 1:30 deze namiddag en vanavond om 19:00 gaat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne dag.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Radio Noordzee.
22: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
24: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
22: Dit is op een hele bijzondere site.
24: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
22: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
24: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
22: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
24: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
22: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
24: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
22: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
24: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
22: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
24: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
22: En hoe heet het?
24: Graanmolenhof.
0: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldeplein tot de Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
19: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk Hans het jaar door elke week terugkeert.
15: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordsea Chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
1: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
0: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
17: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
17: Elk uur meer regionaal nieuws.
22: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Marijkerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
18: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
22: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
18: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
22: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
18: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
22: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
18: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
22: Jullie hebben een eenmalige open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
18: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
22: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
18: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
22: Dat is op een bepaald moment gestopt?
18: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
22: Wat is er nu geworden van het zwembad?
18: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
0: Proficiat met 50 jaar Vermeilenschool Muriel Julet.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Joris Polet.
20: Ik ben André Durie.
21: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
5: Noordzee Regionieuws.
0: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombe.
4: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
25: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
26: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
27: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. We hebben nog land, concessies en Plassendaal 1.
28: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag krijgen we aan de kust regenbuien. Het wordt niet warmer dan 14 graden bij een vrij krachtige westenwind. Tegen vanavond wordt het wel droger. Ook morgen blijven die temperaturen rond de 13 graden hangen.
5: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Burgemeester John Crombe, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
22: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
22: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
4: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
22: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
4: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: Radio Noordzee.
7: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Noordzee regionieuws.
0: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Matthijven.
10: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
12: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
13: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Noordzee regionieuws.
0: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
1: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
0: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
20: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
21: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
29: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het traject en project onze Bredenaars betrekken. De kinderen in de scholen, de Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee, kalender.
0: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
6: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
22: Welke artiesten komen naar deze reunie?
6: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
22: Hoeveel mensen komen er?
6: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
22: En wat doen die artiesten op een reunie?
6: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
22: En daar is wel nood aan?
6: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden, dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
22: Waarom is het in Oostende?
6: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende, dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is dus leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
0: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV-rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombe.
9: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Simon Buijsen.
15: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
17: Ik ben Jean-Marie Barra.
18: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
19: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
22: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
19: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een twaalftal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
22: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
19: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
22: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
19: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
22: Jullie verwachten best wel veel mensen.
19: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
22: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
19: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
22: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
19: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Noordzee regionieuws.
0: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden 2 delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt de Filmclub 62 de film Autofiction naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via een abonnementenboekje. Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. En dan heb ik nog dit, om 1:30 deze namiddag en vanavond om 19:00 gaat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper, nou een fijne dag.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
4: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
4: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
4: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in De Weert Sport?
4: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
4: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
4: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
4: Dank je wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de garnaalkroket verdwenen is.
6: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
7: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
8: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot 10.000 euro ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
10: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
9: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
11: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
11: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1700,

0: op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
0: Wel, een woning hier start vanaf €344.000 en die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
1: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
0: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
1: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
0: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
1: En hoe heet het?
0: Graanmolenhof.
2: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Michael van Ie.
6: Hallo, ik ben Louise Carton.
7: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Venduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
8: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
10: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
11: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
12: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag krijgen we aan de kust regenbuien. Het wordt niet warmer dan 14 graden bij een vrij krachtige westenwind. Tegen vanavond wordt het wel droger. Ook morgen blijven die temperaturen rond de 13 graden hangen.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
13: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
14: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
1: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
14: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van het toenmalig stedelijk onderwijs.
1: Hoe gaat het nu met de Vermeijden?

0: school?
1: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
0: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
1: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
0: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
1: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met op de burgemeester uitgenodigd speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk, voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
0: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
1: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
0: Dat is op een bepaald moment gestopt?
1: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
0: Wat is er nu geworden van het zwembad?
1: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
0: Proficiat met 50 jaar Vermeijlenschool Muriel Julet.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen drie weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
5: Ik ben Timmy van Assen.
6: Hello, I'm Dario Durda.
7: Ik ben Frank Jonbloed.
8: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad. U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
9: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor drie maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
0: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
9: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
0: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
9: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot 10.000 euro ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
2: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
4: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
5: Wat is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
6: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
9: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
11: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
10: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Matthijven.
13: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
12: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
14: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
8: Welke artiesten komen naar deze reunie?
14: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
8: Hoeveel mensen komen er?
14: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
8: En wat doen die artiesten op een reunie?
14: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
8: En daar is wel nood aan?
14: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
8: Waarom is het in Oostende?
14: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
10: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
10: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
10: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombe.
11: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
10: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Simon Buijsen.
16: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
17: Ik ben Jean-Marie Barra.
18: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert, zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
19: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
8: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
19: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
8: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
19: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
8: Wat komt er dan in De Weert Sport?
19: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
8: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
19: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
8: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
19: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
8: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
19: Dank je wel.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen drie weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
15: Vanavond om 17:45 en 20:15 brengt de filmclub 62 de film Autofiction naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via een abonnementenboekje. Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. En dan heb ik nog dit om 1:30 deze namiddag en vanavond om 19:00 gaat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper, nou een fijne dag.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
17: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
8: Dit is op een hele bijzondere site.
17: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
8: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
17: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
8: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
17: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
8: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
17: Wel, een woning hier start vanaf €344.000 en die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
8: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
17: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
8: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
17: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
8: En hoe heet het?
17: Graanmolenhof.
10: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
20: Je zit in de Nossebelk.
21: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
20: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
21: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
20: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
21: Het Oostends dialect.
20: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
21: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 21:15 en 's avonds om 17:15.
20: Een breiningsge dunne knijker.
22: Noordzee Regio Nieuws.
10: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De North Sea Chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot 10.000 euro ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
2: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
10: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Radio Noordzee.
22: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
23: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
8: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
23: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
8: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
23: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
8: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
23: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
8: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
23: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
8: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
23: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
8: Dat is op een bepaald moment gestopt?
23: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
8: Wat is er nu geworden van het zwembad?
23: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
10: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Dirk Matthijven
13: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
12: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
10: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
11: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
10: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
4: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
5: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
6: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
24: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de wijk Konterdam.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 8 graden. Morgen vrijdag veel wolken, periodes van lichte regen of motregen. Tussendoor is het wel droog. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 15 graden. Zaterdag krijgen we meer zon.
22: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Burgemeester John Crombie, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
8: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
11: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
8: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
11: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
8: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
11: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
22: Nieuws en info aan de kust. Nieuws en info.
7: Radio Noordzee.
22: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
9: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Jansen.
16: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
18: We blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
2: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
4: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
5: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben. Namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
8: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
7: Welke artiesten komen naar deze reunie?
8: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
7: Hoeveel mensen komen er?
8: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
7: En wat doen die artiesten op een reunie?
8: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
7: En daar is wel nood aan?
8: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
7: Waarom is het in Oostende?
8: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
7: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
7: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombe.
9: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
7: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
11: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
13: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
14: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
7: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
14: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
7: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
14: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
7: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
14: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
7: Jullie verwachten best wel veel mensen.
14: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
7: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
14: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
7: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
14: sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt de filmclub 62 de film Autofiction naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via een abonnementenboekje. Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. En dan heb ik nog dit, om 1:30 deze namiddag en vanavond om 19:00 gaat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper, nou een fijne dag.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
5: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
4: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
5: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
4: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
5: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
4: Wat komt er dan in De Weert Sport?
5: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
4: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
5: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
4: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
5: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
4: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
5: Dank je wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
7: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De box-office wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
8: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
9: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
10: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
11: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
4: Dit is op een hele bijzondere site.
11: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
4: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
11: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
4: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
11: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd

0: en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
1: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
0: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
1: En hoe heet het?
0: Graanmolenhof.
2: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Horen.
6: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
7: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
8: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Voor mij is dat een beetje te rustig, hé. Maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
5: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerkingssite van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt één grootschalige groene speelzone met twee grootschalige toestellen ook.
10: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en de hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
11: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld jou over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 8 graden. Morgen vrijdag veel wolken, periodes van lichte regen of motregen. Tussendoor is het wel droog. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 15 graden. Zaterdag krijgen we meer zon.
3: Radio Noordzee. Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
12: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
1: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
12: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
1: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
12: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
1: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
12: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
1: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
12: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
1: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen...

0: zwembad.
1: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
0: Dat is op een bepaald moment gestopt?
1: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
0: Wat is er nu geworden van het zwembad?
1: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
2: Proficiat met 50 jaar Vermeilenschool Muriel Julet.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
7: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Rani van Landegem.
9: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad. U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
0: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
10: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
0: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
10: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
11: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
2: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook van mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
13: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan, maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
14: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
15: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
10: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Sifan Tange.
17: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester.
0: Peter van Middelkerken.
16: Ik ben Rudy de Meijer.
17: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
19: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
0: Welke artiesten komen naar deze reunie?
19: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
0: Hoeveel mensen komen er?
19: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
0: En wat doen die artiesten op een reunie?
19: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen. Maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen te zijn met iedereen. Een babbeltje te slaan over herinneringen op te halen. Nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie. Om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
0: En daar is wel nood aan?
19: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
0: Waarom is het in Oostende?
19: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
0: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
20: Nieuws en info, Radio Noordzee.
18: Noordzee regionieuws.
2: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden 2 delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
18: Noordzee. Dagklapper.
21: Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt de filmclub 62 de film Autofiction naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via een abonnementenboekje. Comedy Oostende brengt vanavond om 19:00 de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. En dan heb ik nog dit, om 1:30 deze namiddag en vanavond om 19:00 gaat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne dag.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
22: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
0: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
22: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
0: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
22: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
0: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
22: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
0: Jullie verwachten best wel veel mensen.
22: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
0: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
22: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
0: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
22: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
16: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
23: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
11: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
0: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
24: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
0: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
24: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
6: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
24: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
6: Wat komt er dan in de Weertsport?
24: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
6: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
24: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
6: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
24: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
6: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
24: Dank je wel.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Willy Sommers.
9: Ik ben Romina van Oren.
12: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
25: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
26: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombe.
27: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
26: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasie van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
29: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
30: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
31: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook, met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 8 graden. Morgen vrijdag veel wolken, periodes van lichte regen of motregen. Tussendoor is het wel droog. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 15 graden. Zaterdag krijgen we meer zon.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Radio Noordzee.
6: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
2: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
6: Dit is op een hele bijzondere site.
2: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
6: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
2: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
6: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
2: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laten we zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
6: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
2: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
6: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
2: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
6: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
2: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
6: En hoe heet het?
2: Graanmolenhof.
26: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
7: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
26: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden 2 delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Marcel van Tilt.
9: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
10: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
13: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
14: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
6: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
14: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
6: Hoe gaat het nu met de Vermeijlen school?
14: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
6: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
14: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
6: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
14: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
6: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
14: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
6: Dat is op een bepaald moment gestopt?
14: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
6: Wat is er nu geworden van het zwembad?
14: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
26: Proficiat met 50 jaar Vermeijlen School, Muriel Julet.
7: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
7: Noordzee Regionieuws.
26: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
1: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
26: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
4: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
11: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
15: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
26: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Brederen brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Brederen. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
7: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
26: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
6: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
27: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
6: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
27: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
6: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
27: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
7: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
26: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombé.
27: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
26: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Dirk de Grauwe.
8: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
12: Ik ben Nancy Bourquani.
16: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
17: We blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
3: Dit is Radio Noordzee.
7: Noordzee Regionieuws.
26: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Noordzee, dagklapper.
2: Vanavond om 17:45 en 20:15 brengt de filmclub 62 de film Autofiction naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via een abonnementenboekje. Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. En dan heb ik nog dit, om 1:30 deze namiddag en vanavond om 19:00 gaat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne dag.
7: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
18: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
6: Welke artiesten komen naar deze reunie?
18: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
6: Hoeveel mensen komen er?
18: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
6: En wat doen die artiesten op een reunie?
18: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaatst. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
6: En daar is wel nood aan?
18: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
6: Waarom is het in Oostende?
18: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is dus leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
26: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
20: Dat betekent dat eigenlijk de huidige 3 sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot 1 nieuwe woonmaatschappij. En de 2 sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
18: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
4: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
26: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot 10.000 euro ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
1: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
26: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
5: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
6: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
5: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een twaalftal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
6: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
5: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
6: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
5: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
6: Jullie verwachten best wel veel mensen.
5: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
6: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
5: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
6: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
5: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Charlotte Verkeijen.
10: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
13: Ik ben Danik Minne.
21: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
22: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
26: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombe.
11: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
26: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
14: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
15: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 8 graden. Morgen vrijdag veel wolken, periodes van lichte regen of motregen. Tussendoor is het wel droog. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 15 graden. Zaterdag krijgen we meer zon.
3: Radio Noordzee.
7: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
23: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
6: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
23: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
6: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
23: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
6: Wat komt er dan in De Weert Sport?
23: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
6: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
23: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
6: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
23: Wel, mijn schoonbroer Filip gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
6: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
23: Dank je wel.
7: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
7: Noordzee. Noordzee regionieuws.
26: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld.

0: zinkproject in Zandvoorde.
1: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
0: Dit is op een hele bijzondere site.
1: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
0: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
1: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
0: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
1: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
0: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
1: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
0: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
1: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
0: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
1: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
0: En hoe heet het?
1: Graanmolenhof.
2: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
3: Regionaal nieuws en info.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
5: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
2: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
7: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
8: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Voor de vierde keer is er

0: Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derk en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
4: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
3: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
4: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
3: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
4: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
3: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
4: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
3: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
4: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
3: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
4: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
3: Dat is op een bepaald moment gestopt?
4: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
3: Wat is er nu geworden van het zwembad?
4: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
3: Proficiat met 50 jaar Vermeijden School, Muriel Jullet.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV-rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
5: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
3: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Eddy Grison.
8: Ik ben Nina Batti.
9: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
10: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
11: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
5: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
11: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
5: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
11: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
5: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.

0: RMC Regio Nieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee. Dagklapper.
3: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt de filmclub 62 de film Autofiction naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via een abonnementenboekje. Comedy Oostende brengt vanavond om 20:00 de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. En dan heb ik nog dit, om 1:30 deze namiddag en vanavond om 19:00 gaat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper, nou een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
4: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
6: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
7: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
8: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordsea Chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
9: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
11: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
10: Welke artiesten komen naar deze reunie?
11: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
10: Hoeveel mensen komen er?
11: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
10: En wat doen die artiesten op een reunie?
11: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
10: En daar is wel nood aan?
11: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
10: Waarom is het in Oostende?
11: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Ik ben Roger Jonker Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
16: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om twee fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
4: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de drie gemeenten zelfs, Oudenburg, Gissel en Echtenhem.
13: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 8 graden. Morgen vrijdag veel wolken, periodes van lichte regen of motregen. Tussendoor is het wel droog. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 15 graden. Zaterdag krijgen we meer zon.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
14: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
10: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
14: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
10: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
14: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
10: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
14: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
10: Jullie verwachten best wel veel mensen.
14: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
10: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
14: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
10: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
14: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden 2 delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben George Keters.
18: Ik ben Caroline de Vriend.
19: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van de Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
20: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie de Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
18: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
20: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
18: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
20: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
18: Wat komt er dan in de weertsport?
20: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
18: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
20: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
18: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
20: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen, hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
18: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
20: Dank je wel.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
21: Noordzee regionieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
22: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: De smeuïgheid, genoeg garnalen erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
24: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
25: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar De Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Radio Noordzee.
18: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
3: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
18: Dit is op een hele bijzondere site.
3: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
18: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
3: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
18: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
3: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laten we zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
18: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
3: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
18: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
3: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
18: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
3: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
18: En hoe heet het?
3: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
21: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV-rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
5: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
8: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
11: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
21: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
9: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
1: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
9: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
1: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
9: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
1: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
9: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
1: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
9: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
1: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
9: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
1: Dat is op een bepaald moment gestopt?
9: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
1: Wat is er nu geworden van het zwembad?
9: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijden School, Muriel Jullet.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
21: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
12: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt de filmclub 62 de film Autofiction naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via een abonnementenboekje. Comedy Oostende brengt vanavond om 20:00 de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. En dan heb ik nog dit om 1:30 deze namiddag en vanavond om 7:00 gaat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper, nou fijne dag.
21: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
10: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
5: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
10: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
5: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
10: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
5: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
7: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
13: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen we met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
22: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
14: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
0: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
5: Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende. Mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden. Want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's. Alsof bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt.
19: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
20: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 8 graden. Morgen vrijdag veel wolken, periodes van lichte regen of motregen. Tussendoor is het wel droog. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 15 graden. Zaterdag krijgen we meer zon.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
26: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
18: Welke artiesten komen naar deze reunie?
26: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
18: Hoeveel mensen komen er?
26: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
18: En wat doen die artiesten op een reunie?
26: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
18: En daar is wel nood aan?
26: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
10: Waarom is het in Oostende?
26: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is dus leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen drie weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zee. En ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
8: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
7: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
8: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een twaalftal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
7: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
8: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
7: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
8: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
7: Jullie verwachten best wel veel mensen.
8: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
7: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
8: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
7: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
8: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs. Wat?

0: Noordzee Regionieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
2: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
4: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
5: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
6: Al is dat meer regelmatig staan, dus zelf ook of ten of ander, maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat wel een eer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
9: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de 3e generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
8: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
9: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
8: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het.

0: geïnteresseerd in onze gebouwen en zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
0: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
0: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
0: Dank je wel. Nieuws en info. Nieuws en info aan de
2: kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV-rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
4: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
3: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben George Keters.
6: Ik ben Caroline de Vriend.
7: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
9: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
9: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
9: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
9: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
9: Wel, een woning hier start vanaf €344.000 en die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
1: Dat kan een stuk goedkoper met een

0: goedkoper BTW-regime, leg dat kort eens uit.
1: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW, waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
0: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
1: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
0: En hoe heet het?
1: Graanmolenhof.
2: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond om 17:15 en 20:15 brengt de filmclub 62 de film Auto Fiction naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via een abonnementenboekje. Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. En dan heb ik nog dit om 1:30 deze namiddag en vanavond om 19:00 gaat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper, nou een fijne dag.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
5: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
4: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
5: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
4: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
5: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
4: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
5: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
4: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
5: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen. Eigenlijk voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
4: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
5: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
4: Dat is op een bepaald moment gestopt?
5: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
4: Wat is er nu geworden van het zwembad?
5: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
7: Bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
8: Naast Gistel is Oudeburg inderdaad de tweede Thinkpink-gemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
9: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust en dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De North Sea chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
10: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad. U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
11: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
4: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
11: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
4: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
11: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
11: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: De vertelavond van Gabi BQ in Ichtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Ichtegem vertelde Gabi volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
5: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
13: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
14: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de ganse zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 8 graden. Morgen vrijdag veel wolken, periodes van lichte regen of motregen. Tussendoor is het wel droog. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 15 graden. Zaterdag krijgen we meer zon.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
17: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
18: Ik ben Michael van I.
19: Hallo, ik ben Louise Carton.
20: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
21: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
4: Welke artiesten komen naar deze reunie?
21: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
4: Hoeveel mensen komen er?
21: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
4: En wat doen die artiesten op een reunie?
21: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
4: En daar is wel nood aan?
21: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
4: Waarom is het in Oostende?
21: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
3: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
18: Nieuws en info aan de kust.
22: Dit is Radio Noordzee.
18: Noordzee regionieuws.
3: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De North Sea Chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
23: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Chambre d'eau is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
25: Het gaat over, in feite over het Van Este Genootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
26: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
27: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
22: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
28: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge, in vergelijking met andere spelen, dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
4: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
28: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
4: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
28: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
4: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
28: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
4: Jullie verwachten best wel veel mensen.
28: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
4: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
28: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
4: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
28: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
7: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
6: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
9: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
11: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
22: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
12: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
4: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
12: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
4: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
12: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
4: Wat komt er dan in de weertsport?
12: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
4: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
12: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
4: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
12: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
4: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
12: Dank je wel.
18: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
18: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
0: Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt de filmclub 62 de film Autofiction naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via een abonnementenboekje. Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. En dan heb ik nog dit, om 1:30 deze namiddag en vanavond om 19:00 gaat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne dag.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Radio Noordzee.
4: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
1: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
4: Dit is op een hele bijzondere site.
1: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
4: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
1: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
4: co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
1: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
4: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
1: Wel, een woning hier start vanaf €344.000 en die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
4: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
1: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
4: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
1: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
4: En hoe heet het?
1: Graanmolenhof.
2: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
27: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
15: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
23: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
2: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
13: Radio Noordzee.
16: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Marijkerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
17: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
4: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
17: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
4: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
17: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
4: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
17: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
4: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
17: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen. Eigenlijk voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
4: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
17: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
4: Dat is op een bepaald moment gestopt?
17: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
4: Wat is er nu geworden van het zwembad?
17: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
2: Proficiat met 50 jaar Vermeilenschool Muriel Julet.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
16: Ik ben Timmy van Assen.
19: Hello, I'm Dario Durda.
20: Ik ben Frank Jonbloed.
21: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
7: Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende. Mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden. Want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's. Alsof bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
25: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
26: In ons actieplan beginnen we nu met een dertigtal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 8 graden. Morgen vrijdag veel wolken, periodes van lichte regen of motregen. Tussendoor is het wel droog. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 15 graden. Zaterdag krijgen we meer zon.
18: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Burgemeester John Crombie, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
4: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
7: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Spoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
4: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
7: Dat is zeker niet mijn ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
4: Ja. Weten we nu al die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
7: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
18: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen drie weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
6: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
8: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
10: We blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
22: Radio Noordzee.
18: Noordzee.
22: Elk uur meer regionaal nieuws.
18: Noordzee Regio Nieuws.
2: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot 10.000 euro ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
23: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
2: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
11: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
12: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
14: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
16: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
4: Welke artiesten komen naar deze reunie?
16: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
4: Hoeveel mensen komen er?
16: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
4: En wat doen die artiesten op een reunie?
16: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
4: En daar is wel nood aan?
16: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
4: Waarom is het in Oostende?
16: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
15: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen.
2: burgemeester John Crombe.
7: Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende. Mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden. Want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
13: Ik ben Lut van de Kastelen.
17: Ik ben Patrick Jansen.
19: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
22: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
20: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
4: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
20: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
4: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
20: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
4: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
20: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
4: Jullie verwachten best wel veel mensen.
20: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
4: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
20: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
4: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
20: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden 2 delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Nieuws en info aan de kust.
21: Nieuws en info.
22: Radio Noordzee.
21: Nieuws en info aan de kust.
18: Radio Noordzee.
5: Noordzuid, dagklapper.
6: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt de filmclub 62 de film Autofiction naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via een abonnementenboekje. Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 de finalist

0: bijvoorbeeld hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
0: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
0: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in de Weertsport?
0: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
0: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
0: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
0: Dank je wel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
4: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
5: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
6: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
8: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
7: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Een bijzonder project van co-housing.

0: op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
1: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
0: Dit is op een hele bijzondere site.
1: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
0: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
1: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
0: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
1: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
0: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
1: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
0: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
1: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
0: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
1: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
0: En hoe heet het?
1: Graanmolenhof.
0: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Natasja Waldman.
4: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
5: Ik ben Joke Doodlewoman.
6: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
7: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We gaan Oostende-Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
9: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
10: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 8 graden. Morgen vrijdag veel wolken, periodes van lichte regen of motregen. Tussendoor is het wel droog. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 15 graden. Zaterdag krijgen we meer zon.
2: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
13: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
12: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
13: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
12: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
13: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
12: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
13: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
12: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
13: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
12: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
13: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
12: Dat is op een bepaald moment gestopt?
13: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
12: Wat is er nu geworden van het zwembad?
13: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
0: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
2: Nieuws en info. Radio Noordzee.
11: Noordzee regionieuws.
0: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk de Grauwe.
15: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
16: Ik ben Nancy Bourquigny.
17: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
11: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
12: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
7: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
12: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
7: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
12: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
7: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
11: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Noordzee Regio Nieuws.
0: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzeechefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
19: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
0: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
21: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
22: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
23: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Brederen brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Brederen. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
24: We blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. voedingsbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
1: Nieuws en info aan de kust.
3: Thuis aan de kust.
1: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Venduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV-rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
7: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
5: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Joris Poret.
25: Ik ben André Durie.
26: Ik ben Kurt Kluis.
27: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
28: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
27: Welke artiesten komen naar deze reunie?
28: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
27: Hoeveel mensen komen er?
28: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
27: En wat doen die artiesten op een reunie?
28: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen. Maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen te zijn met iedereen. Een babbeltje te slaan over herinneringen op te halen. Nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie. Om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
27: En daar is wel nood aan?
28: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
27: Waarom is het in Oostende?
28: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
5: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
4: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen.
0: Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
8: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt de filmclub 62 de film Autofiction naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt €8, maar wel via een abonnementenboekje. Comedy Oostende brengt vanavond om 19:00 de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. En dan heb ik nog dit om 1:30 deze namiddag en vanavond om 19:00 gaat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper, nou een fijne dag.
18: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
9: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het Wiesen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
27: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
9: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
27: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
9: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
27: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
9: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
27: Jullie verwachten best wel veel mensen.
9: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
27: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
9: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
27: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
9: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
13: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die 2 voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
14: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
15: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzeechefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
16: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
0: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
18: Radio Noordzee.
17: Noordzee.
18: Elk uur meer regionaal nieuws.
27: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
19: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
27: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
19: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
27: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
19: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
27: Wat komt er dan in De Weert Sport?
19: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
27: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
19: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
27: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
19: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen, hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
27: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
19: Dank je wel.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk Matthijven.
21: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
22: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
1: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
11: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
12: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
1: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 8 graden. Morgen vrijdag veel wolken, periodes van lichte regen of motregen. Tussendoor is het wel droog. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 15 graden. Zaterdag krijgen we meer zon.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
27: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
23: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
27: Dit is op een hele bijzondere site.
23: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
27: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
23: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
27: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
23: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
27: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
23: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
27: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
23: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
27: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
23: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
27: En hoe heet het?
23: Graanmolenhof.
27: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
4: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
27: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen drie weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Joris Polet.
6: Ik ben André Durie.
8: Ik ben Kurt Kluis.
9: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
4: Radio Noordzee.
24: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
27: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
25: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
27: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
25: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
27: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
25: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
27: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
25: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
27: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
25: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
27: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
25: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
27: Dat is op een bepaald moment gestopt?
25: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
27: Wat is er nu geworden van het zwembad?
25: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
27: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot 10.000 euro ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
2: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Zodanig dat de luchthaven van Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
4: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
5: Ja, inderdaad, wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
6: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
7: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
8: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
7: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
8: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
7: Ja. Weten we nu al die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
8: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
9: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
10: Nieuws en info aan de kust.
11: Noordzee Regio Nieuws.
12: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
8: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
12: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Charlotte Verkeijen.
14: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
15: Ik ben Danik Menne.
16: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
17: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
18: We blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
10: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Noordzee Regio Nieuws.
12: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
19: Vanavond om 17:45 en 20:15 brengt de filmclub 62 de film Autofiction naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via een abonnementenboekje. Comedy Oostende brengt vanavond om 20:00 de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. En dan heb ik nog dit om 1:30 deze namiddag en vanavond om 7:00 gaat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper, nou een fijne dag.
10: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
15: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
7: Welke artiesten komen naar deze reunie?
15: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
7: Hoeveel mensen komen er?
15: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
7: En wat doen die artiesten op een reunie?
15: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
7: En daar is wel nood aan?
15: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
7: Waarom is het in Oostende?
15: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
9: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben we met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
21: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
22: Maar we zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
2: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
9: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
23: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
3: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
7: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
3: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
7: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
3: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
7: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
3: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
7: Jullie verwachten best wel veel mensen.
3: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500

0: humanitair chirurg.
1: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
2: Ik ben Patrick Seybers en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marco Zier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Venduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV-rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
6: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
5: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
8: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
9: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 8 graden. Morgen vrijdag veel wolken, periodes van lichte regen of motregen. Tussendoor is het wel droog. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 15 graden. Zaterdag krijgen we meer zon.
4: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
12: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
11: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
12: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
11: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
12: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
11: Wat komt er dan in de Weertsport?
12: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betalen.

0: treden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
0: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
0: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
0: Dank je wel.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen drie weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Simon Buijsen.
6: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
7: Ik ben Jean-Marie Barra.
8: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zee. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
9: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
10: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
9: Dit is op een hele bijzondere site.
10: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
9: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
10: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
9: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
10: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
9: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
10: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
9: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
10: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
9: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
10: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
9: En hoe heet het?
10: Graanmolenhof.
4: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
7: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
4: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
12: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
13: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
14: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Marijkerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
15: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
9: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
15: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
9: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
15: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
9: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
15: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
9: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
15: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
1: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
15: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
1: Dat is op een bepaald moment gestopt?
15: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
1: Wat is er nu geworden van het zwembad?
15: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
4: Proficiat met 50 jaar Vermeilenschool Muriel Julet.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
4: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombe.
13: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
4: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
17: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
18: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombe, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad. U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
13: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
1: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
13: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
13: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: En info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
2: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
19: Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt de filmclub 62 de film Autofiction naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt €8, maar wel via een abonnementenboekje. Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. En dan heb ik nog dit om 1:30 deze namiddag en vanavond om 19:00 gaat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper, nou een fijne dag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
20: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden en we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
22: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen moest iets spelen, ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
23: Ja, we hebben wat extra groepen omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren dus dat die stoet groeit en ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
24: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De North Sea Chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
7: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
4: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
0: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
9: Welke artiesten komen naar deze reunie?
0: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
9: Hoeveel mensen komen er?
0: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
9: En wat doen die artiesten op een reunie?
0: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
9: En daar is wel nood aan?
0: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
9: Waarom is het in Oostende?
0: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
4: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
6: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
8: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV-rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
25: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
4: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrekerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot Termen Palace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
27: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
1: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen. Dat is toch een kostprijs van €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 8 graden. Morgen vrijdag veel wolken, periodes van lichte regen of motregen. Tussendoor is het wel droog. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 15 graden. Zaterdag krijgen we meer zon.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
11: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
9: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
11: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
9: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
11: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
9: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
11: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
9: Jullie verwachten best wel veel mensen.
11: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
9: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
11: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
9: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
11: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden 2 delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Marcel van Tilt.
14: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
15: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
16: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van de Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
17: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie de Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
9: Dat betekent dat er een uitverkoop komt.
17: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
9: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
17: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
9: Wat komt er dan in de Weertsport?
17: Wel, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
9: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
17: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
9: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
17: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
9: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
17: Dank je wel.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
13: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
18: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
13: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido heeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
20: Ik ben een familiemens, heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in mijn mens. Een mens wordt er is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
21: Voor mij de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
22: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5.
0: Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
9: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
5: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
9: Dit is op een hele bijzondere site.
5: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
9: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
5: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
9: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
5: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
9: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
5: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
9: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
5: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
9: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
5: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
9: En hoe heet het?
5: Graanmolenhof.
0: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombe.
25: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
13: De vertelavond van Gabi BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabi volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
7: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
10: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
23: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
8: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
23: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
8: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
23: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
8: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
23: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
8: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
23: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
8: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
23: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
8: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
23: Dat is op een bepaald moment gestopt?
8: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
23: Wat is er nu geworden van het zwembad?
8: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
13: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
13: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
24: Vanavond om 17:45 en 20:15 brengt de filmclub 62 de film Autofiction naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via een abonnementenboekje. Comedy Oostende brengt vanavond om 20:00 de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. En dan heb ik nog dit om 1:30 deze namiddag en vanavond om 19:00 gaat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne dag.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
5: U hebt toen
23: een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
25: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
23: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
25: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
23: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
25: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
4: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
11: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jacques Maas.
12: Om het in het Oostends te zeggen, bluf de kot.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
15: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
14: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
26: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Tineke van Hallemees.
17: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Frank Dierkens.
19: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
13: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV-rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
25: Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende. Mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden. Want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
13: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Mijn Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
20: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
21: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
22: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 8 graden. Morgen vrijdag veel wolken, periodes van lichte regen of motregen. Tussendoor is het wel droog. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 15 graden. Zaterdag krijgen we meer zon.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
27: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
23: Welke artiesten komen naar deze reunie?
27: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
23: Hoeveel mensen komen er?
27: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
23: En wat doen die artiesten op een reunie?
27: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
23: En daar is wel nood aan?
27: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
23: Waarom is het in Oostende?
27: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
14: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Noordzee Regio Nieuws.
14: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde.

0: Middelkerke.
1: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
4: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
3: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
4: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
3: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
4: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
3: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
4: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
3: Jullie verwachten best wel veel mensen.
4: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
3: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
4: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
3: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
4: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
7: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
6: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
9: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brenen en de Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
10: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
11: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
12: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Voor de vierde keer is er een

0: Drentse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Brederen brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Brederen. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
4: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
4: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
4: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in De Weert Sport?
4: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
4: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
4: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
4: Dank je wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombe.
2: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
5: Ik ben Nancy Bourquani.
6: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
9: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
8: Dit is op een hele bijzondere site.
9: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
8: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
9: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
8: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
9: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
8: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
9: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
8: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
9: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
8: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
9: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
8: En hoe heet het?
9: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
10: Vanavond om 17:45 en 20:15 brengt de filmclub 62 de film Autofiction naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via een abonnementenboekje. Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. En dan heb ik nog dit om 1:30 deze namiddag en vanavond om 19:00 gaat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper, nou een fijne dag.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
11: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
8: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
11: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
8: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
11: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
8: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
11: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
8: Jullie hebben een eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
11: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
8: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
11: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
8: Dat is op een bepaald moment gestopt?
11: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
8: Wat is er nu geworden van het zwembad?
11: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
13: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
14: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De North Sea Chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot 10.000 euro ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
15: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
8: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
2: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
8: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
2: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
8: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
2: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
17: Ik ben David Nasus.
18: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
19: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
2: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: De vertelavond van Gabby BQ in Ichtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Ichtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido heeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije scholen, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
17: Ik ben een familiemens. Heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in een mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
20: Voor mij, de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de BLM, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
21: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 8 graden. Morgen vrijdag veel wolken, periodes van lichte regen of motregen. Tussendoor is het wel droog. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 15 graden. Zaterdag krijgen we meer zon.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
22: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Eddy Grison.
25: Ik ben Nina Batti.
26: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
27: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
28: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
8: Welke artiesten komen naar deze reunie?
28: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
8: Hoeveel mensen komen er?
28: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
8: En wat doen die artiesten op een reunie?
28: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen. maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie, is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
28: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
28: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De North Sea Chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
4: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
6: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
9: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
10: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de meesten moeten, dat de meesten zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat ook helemaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.
11: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
13: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
8: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
13: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een twaalftal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
8: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
13: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
8: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
13: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
8: Jullie verwachten best wel veel mensen.
13: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
8: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
13: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
8: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
13: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
11: Regionieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Venduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV-rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
2: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Michael van Nie.
16: Hallo, ik ben Louise Carton.
18: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
28: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van de Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
19: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie de Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
8: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
19: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
8: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
19: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
8: Wat komt er dan in de weertsport?
19: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
8: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
19: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
8: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
19: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
8: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
19: Dank je wel.
12: Dit is Radio Noordzee.
15: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Nieuws en info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
15: Noordzee, dagklapper.
16: Vanavond om 17:45 en 20:15 brengt de filmclub 62 de film Autofiction naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via een abonnementenboekje. Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. En dan heb ik nog dit om 1:30 deze namiddag en vanavond om 19:00 gaat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne dag.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Radio Noordzee.
8: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
17: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
8: Dit is op een hele bijzondere site.
17: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
8: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
17: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met twee nieuwbouwwoningen.
8: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
17: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
8: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
17: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
8: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
17: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
8: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
17: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
8: En hoe heet het?
17: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
20: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
21: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzeechefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
4: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
22: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
8: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
22: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
3: Hoe gaat het nu met de Vermeijlen School?
22: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
3: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
22: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
3: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
22: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
3: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
22: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
3: Dat is op een bepaald moment gestopt?
22: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
3: Wat is er nu geworden van het zwembad?
22: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging die daar dus heel vaak hun repetities houden.
3: Proficiat met 50 jaar Vermeijlen School, Muriel Julet.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Stefan Tange.
9: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
23: Ik ben Rudy de Meijer.
24: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
3: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Venduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV-rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
2: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
3: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
26: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze hele hartschool, school voor buiten onderwijs.
27: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
29: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 8 graden. Morgen vrijdag veel wolken, periodes van lichte regen of motregen. Tussendoor is het wel droog. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 15 graden. Zaterdag krijgen we meer zon.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Burgemeester John Crombie, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
30: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
2: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerk, bommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
10: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
2: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
10: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
2: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
14: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
15: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden 2 delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
19: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
19: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
12: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht
3: trappen langs kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
0: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Irma van onze revue, de vissersvrouw, zit in Benidorm op reis en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
7: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
11: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
17: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
18: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret in de cabaretzaal van het

0: Die komen, producers, managers, die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
1: Hoeveel mensen komen er?
0: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
1: En wat doen die artiesten op een reunie?
0: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
1: En daar is wel nood aan?
0: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
1: Waarom is het in Oostende?
0: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al het jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
2: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV-rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombe.
2: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade, dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Halemees.
4: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Frank Dierkens.
6: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
9: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
8: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
9: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
8: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
9: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
8: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer?

0: Of zijn dat geldprijzen?
1: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
0: Jullie verwachten best wel veel mensen.
1: Wij schatten toch een heel aantal teams, als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
0: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal, dat zal nu in een grote zaal zijn?
1: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig, voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het kurszaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
0: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
1: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
5: Vanavond om 17:45 en 20:15 brengt de filmclub 62 de film Autofiction naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via een abonnementenboekje. Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. En dan heb ik nog dit, om 1:30 deze namiddag en vanavond om 7:00 gaat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper, nou een fijne dag.
2: Radio Noordzee.

0: Uitverkoop?
1: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
0: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
1: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
1: Dank je wel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
4: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
5: Bijzonder moment. We proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
6: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordsea Chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
7: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
6: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
0: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
9: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
0: Dit is op een hele bijzondere site.
9: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
0: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
9: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
0: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
9: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laten we zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.

0: private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
1: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
5: Ik ben Dina Batti.
6: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
7: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
11: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
10: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
11: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
10: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
11: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
10: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
11: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
10: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
11: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
10: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
11: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
10: Dat is op een bepaald moment gestopt?
11: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
10: Wat is er nu geworden van het zwembad?
11: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook...
0: Er staan aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Burgemeester John Crombie, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
10: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
1: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk ook naar het kart.

0: Bijnplein is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
1: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
0: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
0: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: Radio Noordzee. Elk uur. Meer Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
3: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaat gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
4: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
5: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordsea Chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
7: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
6: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
11: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
12: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
3: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
5: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
6: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
7: We hebben 65 mensen in dienst momenteel, die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
9: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
8: Welke artiesten komen naar deze reunie?
9: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
8: Hoeveel mensen komen er?
9: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
8: En wat doen die artiesten op een reunie?
9: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
8: En daar is wel nood aan?
9: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
8: Waarom is het in Oostende?
9: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
2: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
10: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
8: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
10: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
8: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
10: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
8: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
10: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
8: Jullie verwachten best wel veel mensen.
10: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
8: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
10: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
8: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
10: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Regionieuws.
2: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De North Sea Chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
11: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
2: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
12: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
13: En de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
3: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
8: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
3: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
8: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
3: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
8: Wat komt er dan in De Weert Sport?
3: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
8: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
3: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
8: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
3: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen, hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
8: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
3: Dank je wel.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
3: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
15: Ik ben Stefan Tange.
16: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
17: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
18: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
8: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
19: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
8: Dit is op een hele bijzondere site.
19: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
8: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
19: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
8: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
19: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
8: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
19: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
8: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
19: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
8: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
19: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
8: En hoe heet het?
19: Graanmolenhof.
2: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen drie weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
4: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
3: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
4: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
3: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
4: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
3: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
4: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
3: Jullie hebben een eenmalige open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
4: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
3: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
4: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
3: Dat is op een bepaald moment gestopt?
4: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
3: Wat is er nu geworden van het zwembad?
4: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocee komt terug.
6: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
7: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
8: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
3: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
9: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
3: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
9: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
3: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
9: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk Matthijven.
11: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
12: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
9: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
14: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
15: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
16: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dus het is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
17: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen drie weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
18: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
18: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
18: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
18: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
18: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
18: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. En de

0: Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot 10.000 euro ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
1: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
0: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
4: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
5: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
6: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
9: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
8: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
9: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
8: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
9: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
8: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
9: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
8: Jullie verwachten best wel veel mensen.
9: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
8: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
9: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000, 6.000 vierkante meter.

0: daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
1: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
0: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs. Nieuws en info aan de
2: kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV-rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
4: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
3: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben George Keters.
6: Ik ben Caroline de Vriend.
7: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van de Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
9: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie de Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
5: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
9: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
5: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
9: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
5: Wat komt er dan in de Weertsport?
9: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
5: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
9: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
5: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
9: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen, hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
9: Dank je wel.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
6: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
6: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
6: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
6: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
6: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
1: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
6: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
1: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
6: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
1: En hoe heet het?
6: Graanmolenhof.
3: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Een nieuwbouw doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
10: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
11: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
12: We willen
11: willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
12: Wel, we blijven altijd in de Grote Post, dat is een heel mooie zaal, hé, en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moet kijken naar zijn kop.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
13: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
14: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
1: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
14: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
1: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
14: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
1: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
14: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
1: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
14: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
1: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
14: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
1: Dat is op een bepaald moment gestopt?
14: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
1: Wat is er nu geworden van het zwembad?
14: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
3: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool Muriel Jullet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Glenn Dangro.
16: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Antri Dumaree.
18: Hallo, ja, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
4: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
3: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Answer. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
19: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
20: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
21: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Burgemeester John Crombie, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
1: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
1: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
4: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
4: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden 2 delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
5: Maar we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
7: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
22: Noordzee regionieuws.
3: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
23: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Chambredot is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
25: Het gaat over in feite over het Van Este Genootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
26: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
27: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
22: Radio Noordzee.
8: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
1: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
28: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel,
0: in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
0: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
1: Hoeveel mensen komen er?
0: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
1: En wat doen die artiesten op een reunie?
0: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaatst. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
1: En daar is wel nood aan?
0: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
1: Waarom is het in Oostende?
0: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
3: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
22: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
22: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombe.
4: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
3: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
9: Ik ben Patrick de Vit.
10: Ik ben Philippe Monseweijer.
11: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
12: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
1: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
12: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
1: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
12: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
12: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
1: Jullie verwachten best wel veel mensen.
12: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
1: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
12: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
1: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
12: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Noordzee regionieuws.
3: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden 2 delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Radio Noordzee.
14: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van de Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
4: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie de Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
4: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
4: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in de Weertsport?
4: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
4: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
2: Wel, mijn schoonbroer Filip gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
2: Dank je wel.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
16: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
17: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
18: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De North Sea Chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
19: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Radio Noordzee.
20: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
21: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
20: Dit is op een hele bijzondere site.
21: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
20: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
21: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
20: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
21: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
20: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
21: Wel, een woning hier start vanaf €344.000 en die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
20: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
21: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
20: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
21: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
20: En hoe heet het?
21: Graanmolenhof.
3: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Björn Antsiew.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
7: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
23: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
3: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Venduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
4: Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende. Mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden. Want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
3: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook van mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
25: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
26: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
22: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
27: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
20: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
27: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
20: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
27: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
20: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
27: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
20: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
27: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen. Eigenlijk voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
1: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
27: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
1: Dat is op een bepaald moment gestopt?
27: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
1: Wat is er nu geworden van het zwembad?
27: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
3: Proficiat met 50 jaar Vermeilenschool Muriel Julet.
22: Noordzee Regionieuws.
3: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
1: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
1: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
4: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
4: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
22: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
19: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
6: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
8: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
9: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
10: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
13: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Noordzee Regio Nieuws.
3: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombe.
4: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
3: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Hina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
16: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
17: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
20: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
18: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
20: Welke artiesten komen naar deze reunie?
18: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
20: Hoeveel mensen komen er?
18: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
20: En wat doen die artiesten op een reunie?
18: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
20: En daar is wel nood aan?
18: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
20: Waarom is het in Oostende?
18: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee...

0: keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
3: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
2: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
3: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
2: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
3: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
2: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
3: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
2: Jullie verwachten best wel veel mensen.
3: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
2: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
3: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
2: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
3: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En er zijn eigenlijk 2 prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
6: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
7: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
8: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Rijn.

0: De fietstocht wordt opgenomen in het permanente aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
5: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
4: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
5: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
4: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
5: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
4: Wat komt er dan in De Weert Sport?
5: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
4: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
5: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
4: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
5: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
4: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
5: Dank je wel.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Sivan Tange.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
8: Ik ben Rudy de Meijer.
9: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
10: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
11: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
12: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
13: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
14: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
15: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
4: Dit is op een hele bijzondere site.
15: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
4: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
15: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
4: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
15: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
4: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
15: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
4: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
15: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
4: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
15: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
4: En hoe heet het?
15: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden 2 delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
16: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
4: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
16: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
4: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
16: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
4: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
16: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
4: Jullie hebben een eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
16: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
4: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
16: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
4: Dat is op een bepaald moment gestopt?
16: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
4: Wat is er nu geworden van het zwembad?
16: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool Muriel Jullet.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
0: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Nou, we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
18: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
19: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
20: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
5: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
5: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
10: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
5: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
10: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
3: Regionieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Venduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV-rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombé.
10: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Matthijven.
22: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
23: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
6: Wat we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen drie weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
4: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
4: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
4: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
4: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
4: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
4: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
6: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
7: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De North Sea Chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
8: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
9: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
3: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
9: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
3: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
9: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
3: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
9: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
3: Jullie verwachten best wel veel mensen.
9: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
3: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
9: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
3: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
9: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
14: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de rechels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
12: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
15: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
16: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
14: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
14: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
14: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in De Weert Sport?
14: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
14: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
14: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
14: Dank je wel.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
17: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
17: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
17: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
17: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
3: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
17: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
3: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
17: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
3: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
17: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
3: En hoe heet het?
17: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
18: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
19: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
20: Wel, wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken. Maar dat die enkelingen die je soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
21: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
5: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
3: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
5: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
3: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
5: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
3: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
5: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
3: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
5: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen. Eigenlijk voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
3: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
5: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
3: Dat is op een bepaald moment gestopt?
5: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
3: Wat is er nu geworden van het zwembad?
5: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
3: Proficiat met 50 jaar Vermeijden School, Muriel Jullet.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
22: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV-rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen.
4: Burgemeester John Crombe.
14: Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende. Mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden. Want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
4: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Natasja Waldman.
7: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Ristaart en ons hart ligt bij de Noordzee.
23: Ik ben Joke Doodlewoman.
24: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Burgemeester John Crombe, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
25: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
14: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
25: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
14: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
25: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
14: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen drie weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
3: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
5: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
3: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
6: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen een tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
7: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
8: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
9: Welke artiesten komen naar deze reunie?
8: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
9: Hoeveel mensen komen er?
8: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
9: En wat doen die artiesten op een reunie?
8: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
9: En daar is wel nood aan?
8: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
9: Waarom is het in Oostende?
8: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk Matthijven.
11: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
10: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden.

0: avond komt. In het kader van Duizend jaar Ichtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We lanceren vandaag de Martbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
3: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
4: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
7: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
6: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
7: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
6: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
7: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
6: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
7: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
6: Jullie verwachten best wel veel mensen.
7: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
6: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
7: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
6: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
7: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden 2 delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van de Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
8: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden

0: En de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
0: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
0: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in de Weertsport?
0: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
0: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
0: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
0: Dank je wel. Radio
2: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
4: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
6: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
7: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee, kalender.
3: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blonne. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee.
1: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
10: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
10: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
10: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
10: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
10: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
1: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
10: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
1: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
10: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
1: En hoe heet het?
10: Graanmolenhof.
3: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Venduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV-rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
2: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
5: Ik ben Jean-Marie Barra.
6: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
4: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
8: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
4: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
8: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
4: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
8: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
4: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
8: Jullie hebben een eenmalige open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
4: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
8: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
4: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
8: Dat is op een bepaald moment gestopt?
4: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
8: Wat is er nu geworden van het zwembad?
4: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.

0: Noordzee regionieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
2: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
2: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
3: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
2: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
3: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
5: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
6: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
7: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
8: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
10: We blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Romina van Horen.
13: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
14: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
13: En als wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
3: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. Hebben we heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuwe gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
15: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met vier partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
16: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Ja.
17: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
18: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
2: Welke artiesten komen naar deze reunie?
18: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
2: Hoeveel mensen komen er?
18: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
2: En wat doen die artiesten op een reunie?
18: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen. maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie, is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
19: En daar is wel nood aan?
18: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
19: Waarom is het in Oostende?
18: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is dus leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden 2 delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
21: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
20: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
21: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
20: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
21: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
20: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
21: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
20: Jullie verwachten best wel veel mensen.
21: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
20: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
21: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
20: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
21: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
5: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, het is ook nodig bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
22: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
23: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Kursaal Oostende.
24: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden brengen. Hè?
25: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
3: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
20: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
3: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
20: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
3: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
20: Wat komt er dan in De Weert Sport?
3: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
20: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
3: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
20: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
3: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
20: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
3: Dank je wel.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
8: Nieuws en info aan de kust.
10: Noordzee regionieuws.
11: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV-rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
3: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
11: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
26: Ik ben Rudy de Meijer.
27: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Radio Noordzee.
20: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
28: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
20: Dit is op een hele bijzondere site.
28: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
20: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
28: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
20: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
28: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
20: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
28: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
2: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
28: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
2: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
28: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
2: En hoe heet het?
28: Graanmolenhof.
11: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
13: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
2: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
13: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
2: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
13: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
2: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
13: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
2: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
13: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
2: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
13: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
2: Dat is op een bepaald moment gestopt?
13: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
2: Wat is er nu geworden van het zwembad?
13: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
11: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
16: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team aan te moedigen. Hè.
17: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
18: Ik ben een surferrok in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
19: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze €2.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
6: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
11: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
20: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
20: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
3: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
20: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
3: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
5: Noordzee Regio Nieuws.
11: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
3: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
11: De vertelavond van Gabby BQ in Ichtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Ichtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Elk terras in Rood-Middelkerke mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
8: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
9: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
21: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
22: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
24: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
20: Welke artiesten komen naar deze reunie?
24: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
20: Hoeveel mensen komen er?
24: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
20: En wat doen die artiesten op een reunie?
24: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
20: En daar is wel nood aan?
24: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
20: Waarom is het in Oostende?
24: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. En een mooi hotel. Dus. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
11: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
5: Noordzee Regio Nieuws.
11: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De North Sea Chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
2: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
11: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina.

0: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Voor de vierde keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
5: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het Wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
4: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
5: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
4: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
5: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
4: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
5: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
4: Jullie verwachten best wel veel mensen.
5: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
4: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
5: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
4: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
5: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Venduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV-rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
2: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n

0: succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Ichtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Natasja Waldman.
3: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
4: Ik ben Joke Doodlewoman.
5: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
8: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
7: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
8: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
7: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
8: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
7: Wat komt er dan in De Weert Sport?
8: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
7: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
8: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
7: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
8: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
7: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
8: Dank je wel.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
7: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
9: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
7: Dit is op een hele bijzondere site.
9: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
7: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
9: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
7: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
9: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
7: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
9: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
7: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
9: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
7: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
9: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
7: En hoe heet het?
9: Graanmolenhof.
0: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Sedert 2014 is de Katrol Oostend erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
11: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
12: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
13: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
14: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
0: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
15: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
7: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
15: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
7: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
15: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
7: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
15: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
7: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
15: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
7: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
15: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
7: Dat is op een bepaald moment gestopt?
15: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
7: Wat is er nu geworden van het zwembad?
15: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
7: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
16: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
17: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
18: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
7: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV-rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
19: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
7: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
21: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
22: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio?
2: Dat hoor je hier, bij Noordzee.
0: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
7: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
19: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
7: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
19: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
7: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
19: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden 2 delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
4: We blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
6: Nieuws en info
2: aan de kust.
6: Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
14: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
0: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
5: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt de FFO-groep een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
8: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacky Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
9: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
7: Welke artiesten komen naar deze reunie?
9: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
7: Hoeveel mensen komen er?
9: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
7: En wat doen die artiesten op een reunie?
9: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
7: En daar is wel nood aan?
9: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
7: Waarom is het in Oostende?
9: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
0: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Venduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV-rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
2: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
4: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Romina van Horen.
6: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
7: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
6: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
10: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
9: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
10: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
9: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
10: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
9: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
10: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
9: Jullie verwachten best wel veel mensen.
10: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
9: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
10: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
9: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
10: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen drie weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
11: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
9: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
11: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
9: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
11: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
9: Wat komt er dan in De Weert Sport?
11: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
9: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
11: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
9: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
11: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
9: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
11: Dank je wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
12: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
13: De dagkilozaal, maar ook op de scène van de grote posthaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
14: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Neercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Hè? Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
15: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
16: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
9: Dit is op een hele bijzondere site.
16: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
9: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
16: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
9: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
16: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
9: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
16: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
9: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
16: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
9: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
16: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
9: En hoe heet het?
16: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
18: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
19: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
2: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
21: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt de FFO-groep een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
22: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacques Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
23: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
9: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
23: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
9: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
23: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
9: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
23: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
9: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
23: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
9: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
23: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
9: Dat is op een bepaald moment gestopt?
23: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
9: Wat is er nu geworden van het zwembad?
23: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombie, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
9: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
2: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Dat is de stand van zaken. Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
4: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
2: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
4: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
2: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
5: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
7: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
24: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
10: Wat we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Venduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV-rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
2: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxime Dong.
12: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versleus.
14: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
12: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
9: Welke artiesten komen naar deze reunie?
12: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
9: Hoeveel mensen komen er?
12: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
9: En wat doen die artiesten op een reunie?
12: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
9: En daar is wel nood aan?
12: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
9: Waarom is het in Oostende?
12: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO.

0: in vergelijking met andere spelen, dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
1: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
0: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
1: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
0: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
0: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
1: Jullie verwachten best wel veel mensen.
0: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
1: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
0: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
1: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
0: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
4: Het is inderdaad, de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
5: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
6: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
7: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
6: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
8: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
8: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, start

0: wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
0: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in de Weertsport?
0: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
0: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
0: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
0: Dank je wel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
8: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
7: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat is eindelijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
10: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
11: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaams Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
12: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De bedeling van nieuwe GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Schepen Judith Ooms.
4: Zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
7: Middelkerke sluit een erfpachtovereenkomst met Toerisme Vlaanderen rond 4 kampeer-, sport- en recreatiedomeinen in Lombardzijde. Met de overeenkomst verwerft de gemeente de erfpachtrechten op de betrokken sites voor een periode van 40 jaar. Het gaat om de kampeerterreinen Camping KACB, Westgolf, Camping De Lombarde en Camping Zomerzon. KVDO trekt morgen naar Mechelen voor een competitiematch. En die wordt al om 11 uur 's morgens gespeeld. Je hoort speler Milan Beukels bij Timmy van Assen.
5: Ja, dat moet geleden zijn van de U12, denk ik. Dus ja, hoe dat we dat gaan oplossen, zien we wel. Er zijn al mogelijkheden hoe dat we dat gaan doen om daar zo fit mogelijk en zo goed mogelijk aan de aftrap te staan. Maar ja, dat het iets nieuws is en dat het nog niet vaak voorgekomen heeft, dat is een feit, ja.
7: Ook Robbie Dazen zegt dat het lang geleden is dat hij nog 's morgens een match speelde.
13: Ja, inderdaad. 11 uur zaterdag. Ik weet ook niet hoe ze erbij zijn gekomen. Maar oké, ja, het wordt ons zo opgelegd, dus dan gaan we dat doen. Ja, het is inderdaad denk ik alleen van de UA bij de Duiveltjes dat ik nog op dat uren voetbal heb. Maar oké, we moeten spelen en we gaan proberen de klus te doen. Ja.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Joris Polet.
15: Ik ben André Durie.
16: Ik ben Kurt Kluis.
17: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
18: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
1: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
18: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
1: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
18: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
1: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
18: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
1: Jullie hebben een eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
18: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
1: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
18: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
1: Dat is op een bepaald moment gestopt?
18: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
1: Wat is er nu geworden van het zwembad?
18: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
7: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: De nieuwe straten in de verkaveling van de Mosselstraat in Gistel krijgen de namen Schelpenstraat en Oesterstraat. Het voorstel komt van De Naamgevers, een werkgroep van inwoners uit Gistel die meedenkt over nieuwe straatnamen. In het Sint-Andreas Instituut in Oostende werd de dag van de sportclub gehouden. Leerlingen kwamen in de outfit van hun sportclub naar school. Voortaan kunnen leerkrachten in de bibliotheek van Ichtegem een mondzorgkoffer ontlenen. De koffer zit boordevol materiaal om in de klas op een leuke en laagdrempelige manier rond tandenpoetsen en een gezonde mond te werken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Burgemeester John Crombie, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
1: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
8: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
1: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
8: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
8: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
16: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
12: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Op het klein strand in Oostende werd een record aantal zeehonden geteld. Gisteren lagen er 45 zeehonden, waaronder enkele jonge dieren. In Bredene is Emma Bowé het nieuwe gemeenteraadslid voor Vooruit. Ze volgt Hannelore Bulke op, die na 1,5 jaar ontslag nam, omdat ze in Oostende gaat wonen. In Blankenbergen neemt het stadsbestuur veiligheidsmaatregelen nadat tegels van de gevel naar beneden vielen. Er werd een veiligheidszone afgebakend. Blankenbergen investeert €165.000 voor de werken die enkele weken zullen duren. Morgen wordt de 50ste verjaardag van de August Vermeijlenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke gevierd. Directeur Muriel Julet.
18: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
1: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
18: Wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
1: Hoe gaat het nu met de Vermeijlenschool?
18: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
7: Een 21-jarige man die illegaal aan zijn uitlaat had gewerkt, zodat die meer lawaai zou maken, is veroordeeld. Hij werd betrapt in Oostende en kreeg van de rechter een geldboete van €520. Meer regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
19: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
21: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Rani van Landegem.
23: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: De bedeling van nieuwe GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Schepen Judith Ooms.
4: Zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
7: Middelkerken sluit een erfpachtovereenkomst met Toerisme Vlaanderen rond 4 kampeer-, sport- en recreatiedomeinen in Lombardzijde. Met de overeenkomst verwerft de gemeente de erfpachtrechten op de betrokken sites voor een periode van 40 jaar. Het gaat om de kampeerterreinen Camping KACB, Westgolf, Camping De Lombarde en Camping Zomerzon. KVDO trekt morgen naar Mechelen voor een competitiematch en die wordt al om 11 uur 's morgens gespeeld. Je hoort speler Milan Beukels bij Timmy van Assen.
13: Ja, dat moet geleden zijn van de U12, denk ik. Dus ja, hoe dat we dat gaan oplossen, zien we wel. Er zijn al mogelijkheden hoe dat we dat gaan doen om daar zo fit mogelijk en zo goed mogelijk aan de aftrap te staan. Maar ja, dat het iets nieuws is en dat het nog niet vaak voorgekomen heeft, dat is een feit, ja.
7: Ook Robbie Dazen zegt dat het lang geleden is dat hij nog 's morgens een match speelde.
13: Ja, inderdaad. 11 uur, zaterdag. Ik weet ook niet hoe ze erbij zijn gekomen, maar oké. Ja, het wordt ons zo opgelegd, dus dan gaan we dat doen. Ja, het is inderdaad denk ik alleen van de UA bij de Duiveltjes dat ik nog op dat uur voetbal heb. Maar oké, we moeten spelen en we gaan proberen de klus te doen. Ja.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
25: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
26: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen. En met dezelfde persoon.
27: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
12: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
28: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
28: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
1: Hoeveel mensen komen er?
28: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
1: En wat doen die artiesten op een reunie?
28: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen. maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie, is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
1: En daar is wel nood aan?
28: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
1: Waarom is het in Oostende?
28: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
7: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
7: De nieuwe straten in de verkaveling van de Mosselstraat in Gistel krijgen de namen Schelpenstraat en Oesterstraat. Het voorstel komt van De Naamgevers, een werkgroep van inwoners uit Gistel die meedenkt over nieuwe straatnamen. In het Sint-Andreas Instituut in Oostende werd de dag van de sportclub gehouden. Leerlingen kwamen in de outfit van hun sportclub naar school. Voortaan kunnen leerkrachten in de bibliotheek van Ichtegem een mondzorgkoffer ontlenen. De koffer zit boordevol materiaal om in de klas op een leuke en laagdrempelige manier rond tandenpoetsen en een gezonde mond te werken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
10: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
1: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
10: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
1: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
10: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
10: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
1: Jullie verwachten best wel veel mensen.
10: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
1: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
10: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
1: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
10: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Op het klein strand in Oostende werd een record aantal zeehonden geteld. Gisteren lagen er 45 zeehonden, waaronder enkele jonge dieren. In Bredene is Emma Bowé het nieuwe gemeenteraadslid voor Vooruit. Ze volgt Hannelore Bulke op, die na anderhalf jaar ontslag nam, omdat ze in Oostende gaat wonen. In Blankenbergen neemt het stadsbestuur veiligheidsmaatregelen nadat tegels van de gevel naar beneden vielen. Er werd een veiligheidszone afgebakend. Blankenbergen investeert 165.000 euro voor de werken die enkele weken zullen duren. Morgen wordt de 50ste verjaardag van de August Vermeijlenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke gevierd. Directeur Muriel Julet.
28: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
1: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
28: Wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
1: Hoe gaat het nu met de Vermeijlenschool?
28: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
7: Een 21-jarige man die illegaal aan zijn uitlaat had gewerkt, zodat die meer lawaai zou maken, is veroordeeld. Hij werd betrapt in Oostende en kreeg van de rechter een geldboete van 520 euro. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
11: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
14: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten 12 euro. Derk en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten 20 euro. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
15: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
15: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
15: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. een grote uitverkoop en daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in de weerdsport?
15: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
15: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weerdsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
15: Wel, mijn schoonbroer Filip gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
15: Dank je wel.
9: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: De bedeling van nieuwe GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Schepen Judith Ooms.
16: Zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
7: Middelkerke sluit een erfpachtovereenkomst met Toerisme Vlaanderen rond 4 kampeer-, sport- en recreatiedomeinen in Lombardzijde. Met de overeenkomst verwerft de gemeente de erfpachtrechten op de betrokken sites voor een periode van 40 jaar. Het gaat om de kampeerterreinen Camping KACB, Westgolf, Camping De Lombarde en Camping Zomerzon. KVDO trekt morgen naar Mechelen voor een competitiematch. En die wordt al om 11 uur 's morgens gespeeld. Je hoort speler Milan Beukels bij Timmy van Assen.
17: Ja, dat moet geleden zijn van de U12, denk ik. Dus ja, hoe dat we dat gaan oplossen, zien we wel. Er zijn al mogelijkheden hoe dat we dat gaan doen om daar zo fit mogelijk en zo goed mogelijk aan de aftrap te staan. Maar ja, dat het iets nieuws is en dat het nog niet vaak voorgekomen heeft, dat is een feit, ja.
7: Ook Robbie Dazen zegt dat het lang geleden is dat hij nog 's morgens een match speelde.
13: Ja, inderdaad. 11 uur, zaterdag. Ik weet ook niet hoe ze erbij zijn gekomen, maar oké, ja, het wordt ons zo opgelegd, dus dan gaan we dat doen. Ja, het is inderdaad denk ik alleen van de UA bij de Duiveltjes dat ik nog op dat uur voetbal heb. Maar oké, ja, we moeten spelen en we gaan proberen de klus te doen. Ja.
7: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
19: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
21: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
1: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
22: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
22: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
22: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
22: Dat is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laten we zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
22: Wel, een woning hier start vanaf €344.000 en die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
1: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
22: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
1: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
22: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
1: En hoe heet het?
22: Graanmolenhof.
7: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: De nieuwe straten in de verkaveling van de Mosselstraat in Gistel krijgen de namen Schelpenstraat en Oesterstraat. Het voorstel komt van De Naamgevers, een werkgroep van inwoners uit Gistel die meedenkt over nieuwe straatnamen. In het Sint-Andreas Instituut in Oostende werd de dag van de sportclub gehouden. Leerlingen kwamen in de outfit van hun sportclub naar school. Voortaan kunnen leerkrachten in de bibliotheek van Ichtegem een mondzorgkoffer ontlenen. De koffer zit boordevol materiaal om in de klas op een leuke en laagdrempelige manier rond tandenpoetsen en een gezonde mond te werken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
5: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
1: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
5: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
1: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
5: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
1: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
5: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
1: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
5: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
1: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
5: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
1: Dat is op een bepaald moment gestopt?
5: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
1: Wat is er nu geworden van het zwembad?
5: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
7: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
23: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burgers in te doen. Als je een buur hebt, een familielid, die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
6: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
8: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Op het klein strand in Oostende werd een record aantal zeehonden geteld. Gisteren lagen er 45 zeehonden, waaronder enkele jonge dieren. In Bredene is Emma Bowé het nieuwe gemeenteraadslid voor Vooruit. Ze volgt Hannelore Bulke op, die na anderhalf jaar ontslag nam, omdat ze in Oostende gaat wonen. In Blankenbergen neemt het stadsbestuur veiligheidsmaatregelen nadat tegels van de gevel naar beneden vielen. Er werd een veiligheidszone afgebakend. Blankenbergen investeert 165.000 euro voor de werken die enkele weken zullen duren. Morgen wordt de 50ste verjaardag van de August Vermeijlenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke gevierd. Directeur Muriel Julet.
5: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
1: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
5: Wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
1: Hoe gaat het nu met de Vermeijlenschool?
5: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
7: Een 21-jarige man die illegaal aan zijn uitlaat had gewerkt, zodat die meer lawaai zou maken, is veroordeeld. Hij werd betrapt in Oostende en kreeg van de rechter een geldboete van 520 euro. Meer regionieuws over een uur.
10: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
1: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
11: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
1: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
11: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
11: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
10: Luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
25: Ik ben Stefan Tange.
26: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
27: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
28: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
7: De bedeling van nieuwe GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Schepen Judith Ooms.
16: Zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
7: Middelkerken sluit een erfpachtovereenkomst met Toerisme Vlaanderen rond 4 kampeer-, sport- en recreatiedomeinen in Lombardzijde. Met de overeenkomst verwerft de gemeente de erfpachtrechten op de betrokken sites voor een periode van 40 jaar. Het gaat om de kampeerterreinen Camping KACB, Westgolf, Camping De Lombarden en Camping Zomerzon. KVDO trekt morgen naar Mechelen voor een competitiematch en die wordt al om 11 uur 's morgens gespeeld. Je hoort speler Milan Beukels bij Timmy van Assen.
2: Ja, dat moet geleden zijn van de U12, denk ik. Dus ja, hoe dat we dat gaan oplossen, zien we wel. Er zijn al mogelijkheden hoe dat we dat gaan doen om daar zo fit mogelijk en zo goed mogelijk aan de aftrap te staan. Maar ja, dat het iets nieuws is en dat het nog niet vaak voorgekomen heeft, dat is een feit, ja.
7: Ook Robbie Daze zegt dat het lang geleden is dat hij nog 's morgens een match speelde.
13: Ja, inderdaad. 11 uur, zaterdag. Ik weet ook niet hoe ze erbij zijn gekomen. Maar oké, ja, het wordt ons zo opgelegd, dus dan gaan we dat doen. Ja, het is inderdaad, denk ik, alleen van de UA bij de Duiveltjes dat ik nog op dat uur voetbal heb. Maar oké, ja, we moeten spelen en we gaan proberen de klus te doen. Ja.
7: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
17: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
18: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En ja, we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
19: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting noemen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
20: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
9: Dit is Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
7: De nieuwe straten in de verkaveling van de Mosselstraat in Gistel krijgen de namen Schelpenstraat en Oesterstraat. Het voorstel komt van De Naamgevers, een werkgroep van inwoners uit Gistel die meedenkt over nieuwe straatnamen. In het Sint-Andreas Instituut in Oostende werd de dag van de sportclub gehouden. Leerlingen kwamen in de outfit van hun sportclub naar school. Voortaan kunnen leerkrachten in de bibliotheek van Ichtegem een mondzorgkoffer ontlenen. De koffer zit boordevol materiaal om in de klas op een leuke en laagdrempelige manier rond tandenpoetsen en een gezonde mond te werken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Stefan Tange.
29: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
30: Ik ben Rudy de Meijer.
31: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
32: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
32: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
1: Hoeveel mensen komen er?
32: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
1: En wat doen die artiesten op een reunie?
32: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen. maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie, is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
1: En daar is wel nood aan?
32: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
1: Waarom is het in Oostende?
32: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is dus leuk. En een mooi hotel. Dus. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
7: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het klein strand in Oostende werd een record aantal zeehonden geteld. Gisteren lagen er 45 zeehonden, waaronder enkele jonge dieren. In Bredene is Emma Bowé het nieuwe gemeenteraadslid voor Vooruit. Ze volgt Hannelore Bulke op, die na anderhalf jaar ontslag nam, omdat ze in Oostende gaat wonen. In Blankenbergen neemt het stadsbestuur veiligheidsmaatregelen nadat tegels van de gevel naar beneden vielen. Er werd een veiligheidszone afgebakend. Blankenbergen investeert 165.000 euro voor de werken die enkele weken zullen duren. Morgen wordt de 50ste verjaardag van de August Vermeijlenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke gevierd. Directeur Muriel Jule.
2: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
3: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
2: Wij waren inderdaad de allerlaatste school van de toenmalige, van toenmalig stedelijk onderwijs.
3: Hoe gaat het nu met de Vermeijlenschool?
2: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
1: Een 21-jarige man die illegaal aan zijn uitlaat had gewerkt, zodat die meer lawaai zou maken, is veroordeeld. Hij werd betrapt in Oostende en kreeg van de rechter een geldboete van 520 euro. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een timmerkring.
5: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
6: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
7: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. Hè, van, we leven maar eindelijk, hè, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in gaan. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
9: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
3: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
9: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.

0: heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
1: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
0: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kurzaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
1: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
0: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
5: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
4: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Simon Buijsen.
7: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
8: Ik ben Jean-Marie Barra.
9: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zee. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
10: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
10: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
10: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in de Weertsport?
10: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.

0: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
1: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
0: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
1: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen, hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
1: Dank je wel.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
5: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
6: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
5: Dit is op een hele bijzondere site.
6: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
5: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
6: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
5: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
6: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
5: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
6: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
5: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
6: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
5: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
6: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
5: En hoe heet het?
6: Graanmolenhof.
4: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de €10.000 overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
8: klopt. De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
9: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben en een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieu. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke

0: Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
1: Ons aanbod is ruim genoeg. Van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf de horeca.

0: werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
5: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
4: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
5: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
4: Dat is iets wat er al jaren zo is.
5: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
4: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
5: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo Radio Noordzee. Ik ben Gaudi.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
8: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
9: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
11: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
12: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
13: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
14: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies.

0: volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
1: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
0: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
0: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door een andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
1: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
0: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? U zegt het voorjaar?
0: Het voorjaar.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
6: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Willy Sommers.
8: Ik ben Romina van Horen.
9: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
10: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
11: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
6: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor Van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
8: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
1: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
8: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
6: Tot zover dit regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
13: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
14: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Brederen brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Brederen. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
15: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
15: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
1: Hoeveel mensen komen er?
15: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
1: En wat doen die artiesten op een reunie?
15: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
1: En daar is wel nood aan?
15: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
1: Waarom is het in Oostende?
15: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
6: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
4: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
4: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
6: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben 2 belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
16: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
6: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Marcel van Tilt.
18: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
19: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
20: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
21: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
21: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
21: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
21: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
3: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
3: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
3: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in De Weert Sport?
3: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
3: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
3: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
3: Dank je wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
15: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
23: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
24: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor Van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
8: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
1: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
8: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
6: Tot zover dit regionieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
1: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
5: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
5: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
5: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
5: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
5: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
1: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
5: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
1: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
5: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
1: En hoe heet het?
5: Graanmolenhof.
6: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Sivan Tange.
9: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
10: Ik ben Rudy de Meijer.
11: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
6: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben 2 belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
24: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En via, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
6: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Uitleghem.
13: Ja, je komt een gloednieuw Lago zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
14: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
16: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
25: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
1: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
25: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
1: Dat is iets wat er al jaren zo is.
25: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
25: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.

0: RTC Regionieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
7: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
6: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
7: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
6: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
7: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
6: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
7: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
6: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
7: Het voorjaar.

0: Noordzee regionieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
2: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
2: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
2: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
5: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
6: Inderdaad, het is een beetje, ja, het is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
8: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt schepen voor toerisme Nico Geldof.
9: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
11: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
12: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
13: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
14: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
14: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
14: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
14: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
14: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
14: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is dus leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
15: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
15: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.

0: componenten. Dus dat we ook gaan zeewier gebruiken. En dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
1: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk. Dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
4: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
5: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
4: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
3: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
7: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
5: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
7: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
5: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
7: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
5: Wat komt er dan in De Weert Sport?
7: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
5: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
7: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
5: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
7: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers.

0: Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
0: Dank je wel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt schepen voor toerisme Nico Geldof.
8: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
7: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
10: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
11: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
13: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
14: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
13: Dit is op een hele bijzondere site.
14: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
13: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
14: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
13: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
14: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laten we zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
13: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
14: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
1: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
14: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
1: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
14: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
1: En hoe heet het?
14: Graanmolenhof.
7: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maas.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeen.
3: Hi, I am Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
2: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
1: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
2: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
1: Dat is iets wat er al jaren zo is.
2: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
2: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij